0: Faik, kau ikut lagi play. Sofia Kallis, ik voel aan besikken in een sweatshop.
1: Nee, darling, ons is hier voor paint. Niet voor een fashion show, nie. Ik zoek iets sterks als bokke green. Iets wat sê, ik blijf hier.
0: Ik like hoe dat klink. Okay, soos golden sunrise voor mijn kitchen, bokke green voor die TV room. Maar als het too much like, hey, as lab jy buiten.
2: Dulux Astro Paints. Find us in Claremont, Maitland and Deep River. Call 021-773-0733. Dulux Astro Paints. Any color you can think of.
3: Somewhere in Skarpstad, Forest Rum makes a bull run down to Busy Corner Meat Hyper. Like Chop Gun, he flies down the road to the nearest store and buys the perfect steak.
4: The capture has taken place.
3: Only to realize that he could have stayed home, ordered on busycorneronline.co.za and have it delivered, chop chop. He makes his way home, the fleece is op race. He gets home, prepares a dish and takes it, flesh, out the oven. Silence of the lambs. Make your way to Busy Corner Meat Hyper, where people meet.
5: Spice Maker's newly packaged spices, categorized by spicy orange, exotic red,

0: All right. Where else are you trading besides Boland Summer Festival?
1: We're trading at Boland, of course, and then at the Newlands Market. And then our base house is in Claremont. We trade from there almost every day.
0: And you've got social platforms?
1: Yes, we do Facebook and Instagram, and then we're having a TikTok soon.
0: All right, Django, get down to your burger house and go make your... Yeah, that thick burgers, no? Those thick burgers, not the black burgers, like you said. One of the vendors is joining us here, A Touch of India. Wacht, kom sit hier. Sy het the plane gevat. From India. What is your name?
2: Assalamu alaikum. My name is Shamima Adams. I'm from Malmesbury, presenting A Touch of India. So, kan ik maar vergaan?
0: Malmesbury om je draai.
2: Niet zo lekker, dus ik moet wel Engels praten. Is dan gelukkig nabij. So, wat ik doe is samosas en spring rolls. Ik heb veel gebracht om een beetje te proeven. Wat mijn samosas zo speciaal maakt, omdat ons lekker nabij in de Weskus is, is ons high speciality, is die smokesoek en feta kaas. So hy is een beetje anders. Ek probeer, allemaal maak ons maar samosas. Beef samosas, hoender samosas. So ek nog dan kom ons maak een beetje anders. So ek het die smokesoek en feta kaas. Ons het masala steak en cheese. Ons het die cheesy garlic prawn. Ek het die prawn seafood. Ek het die crab soek en mozzarella spring roll. Cheese en jalapeno. Cheese en corn. So as jy samosas soek, dan kom soek even A Touch of India.
0: Jong, as jy nie in die Boland is vandag, jy gaat jy eet mis. Geloof me, I'm saying really now. An array of seafood samosas. Het jy al ooit zoiets gehoor?
3: Bra, it is the first time that I'm going to taste a seafood samosa. Nou, as gaat nie meer samosa wiesie. Ryan, as gaat seamosa wiesie nou.
0: Shaheen, jy dink jy gaat taste. Sy was er langs aan my, sy is al die pad van Malmesbury. Sê gou vir my, doen jy orders?
2: Ja, ek doen gefriste voorraad. So ek doen pre-packed orders, so jy order en dan kan ons dit vir jou koerier. Verkieslik gefriste goed, want ek hou maar van dit moet altyd vars wees. Ons doen net

0: the voice of the Cape, Fatima Sabang, Laith Morden, Danielle Matthews, and Fatima and Rafika Benjamin. Yes, and Farida also, the whole team of Voice of the Cape is in Paarl enjoying the sun. Alhamdulillah, very, very nice. I must say, Alhamdulillah. And with me in studio also, Tohira Joseph. Tohira, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Talib, and to all our VOC listeners.
0: Ik denk dat Tohira niet een introductie nie, maar bijvangen hoor op de radio, alhamdulillah. En natuurlijk, als we nog kijken, als we nog gaan naar een introductie, de rechtdag van Tohira, ik wil hier allemaal iets opnoemen, nou niet die titles of die koe.

0: Ja, welkom ten opzichte van levende van die Dal Josafat Stadium in die Parel, moet sê die weer lieflik. En al ons mense daar buiten, as hier op pad is, is hier eens van Kaapstad, ons mense vraag, hoe kom ons in die Parel, hoe kom ons by die stadium? Baie, baie makkelijk, N1, exit 59, John van der Riebegroot, straight up to the Boelandsamme Festival in Dal Josafat. Wil jy nog saam met my, Tohira Joseph? Tohira, ons het nou lekker gepraat weer eens oor daar die mense, en is mense die, wat die mense kan vergeet, wat een groot rol gespeel het hier, ne? Maar as die mense nou kyk, ons gaan nou praat natuurlijk van destijds, wat interesseer het, dat die Voice of the Cape gebring het, en fek, as ons volgende, of ons gast hier saam met ons nou, ons gaan lekker gesels, was ook een van die trustees van Voice of the Cape geweest, maar ons het nog gepraat, die Voice of the Cape, wat ons vandag die festival het, want alle jaren voordat het, ons die bazaars moest gehad, en ons allemaal het opgegroeien met die bazaars, as ons in die dorpen, en van die bazaars nou na die festival, you thought on that?
1: Ek was maar nog een kind geweest wat het begin het by die slumse schooltje.
0: Die bazaars, ja.
1: Ja, ek was die bazaars in die slumse schooltje en ek kan baie min daarvan praat, al weet ek my oors was baie betrokken daar. En toe skuif het naar die Annunciation Wall. Ik denk dat was net 2 jaar. En toe het nou naar die Boland Showgrounds, daar was ons nou allemaal actively involved. En dat is zo 40 jaar geleden.
0: Moet nie ouderdom weg nie.
1: Het is ons jong mensen daar, kijk. Maar alhamdulillah, ek en Amina en Musna, ons kom eindelijk van die nursery school,
0: okay, yes,
1: committee. To die nursery, eerste nursery school, Muslim.

0: nursery school in die Perel bestaan het, was ons op die committee. En ek denk het was Mr. Nasir, Mr. Waier, hulle het ons genader en gesê, kijk, wil julle nie kom werk op die fundraising committee van die Jamani en ons makkeer help. En dat is hoe ons van die tijd nog altijd is.
1: Nou ja, samen met my vanmiddag, ek gaat nou nie al die titels opnoem van die man, ja. Samen met ons in die studio, die president Paul Musin Jama en wat nog alles, Autorita, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lekom in die studio het tijd van je vanmiddag. Soos ek al sê, gaan nie meer allemaal like titles op, noem je anders dan, ja, Allah, Mouti. Maar in die case is het nice om je in die studio te het, en ons praat nou, Toyera praat nou. Ek denk, ons kan relate van die dorpte daar, van die bazaars. Want, om die waar te sê, ja, misschien weet julle nie, because why, ons ook in die kaper getrek, weet julle daarvan, die kaperperel te getrek,
2: Ja, ons weet die, ek weet die is daar nie.
1: Ek is geboren in die kaap, en ek was maar 2 jaar oud, so ek kan nie, ek denk by nooit, ek als ek een citizens op gekregen van die perel, Maar, weer eens,
2: ek moet een bykie gaan kyk naar die records, of het approved was.
1: Ja, en ek, daarom sê, ons praat al van daarvan, want because, want Sheikh Nazim was een Perelse persoon geweest en met pa in die kaap altijd ontmoet. En hij zei, Choppie, zei, kom kennis. Je kan je kennis hier groot maken, de Perel toe. Ik was maar 2 jaar oud. En vandaag kom ik naar ons huis nog, die boot op, Yusufia. Sheikh Nazim zei, maar als eerst denken aan, als we praten van die mensen van die paas, als we maken door af, als we gaan tellen van de plek in Jannah, Jannah voor Verduis van Genaam. Nou ja, hoe kom ik zo zeggen, ik kom even staan hier, kom krijgen, Mouti. Ik ben, right? En wat ik kan onthouden, ons is opgegroeid met die bazaars. Ons als kinders moet gedoen dat, ik weet samen, maar naar daar moet je hout gaan kap, je potten schoonmaken, en allemaal goed. So basically was ons als kinders al van bij jongs af al involved met die bazaar. En ik denk, Mouti kan sjaapra, daar is niet, een jaar wat was

0: actie als we stand kon creëren vanuit ons getrouwd.
1: Ja, ja.
0: En voordat was ons ook maar deel, ons het ook maar die bazaars bijgewoon, omdat ons ouders was betrokken, allemaal ons ouders was betrokken in verschillende rollen. Maar ons was van kleins af het ons opgegroeid weer die bazaar. En ik denk ons als Jama die capaciteit wat ons hier het en gehad het in Perel is fenomenaal. Ons het van die beste gehad en ons het nog altijd steeds van die beste mense, ons leiers wat ons gehad het, ons imam had, imams, ons executive committees, ek het het ook genoeg genoem, ons het goeie leiers in die dorp, beide van imamerkant en van die bestuurskant, en die samenwerking was altijd goed, en dan moet ons ook nie vergeet, ons bezigheidsmense nie, baie van ons was self in bezigheid, ons families was in bezigheid, maar die involvement van die bazaar na die festival vandag, alhamdulillah, is te danken aan ons ouders en aan ons families en die mense van Perel wat saamgestaan het oor die jare, en net die samenwerking en die unity wat ons gehad het al die jare, het gemaakt dat ons nog steeds vandag een festival kan het, en selfs ons bazaars, toe hier ek het ook alweer gesê, daar is kwitanties of invoices wat nog het, waar die bazaar R100 gemaakt het, is allemaal deel van die bokse, maar die R100 was baie geld,
1: en die
0: baraka daarin was goed, en soos ek sê, ons het altijd net op een hoër level gegaan, soveel so dat ander instanties, die kerke, Reverend Maart, ek wou nou, hy het nog gekom daar Boulan Showgrounds.
1: Okay.
0: Hy kom koppie daar, kom kyk wat ons doen, en die volgende jaar toe doen hulle diezelfde, toe hulle noem hulle de Mardi Gras.
1: Okay.
0: Maar, ons is nog altijd die zo, ons gaat nog altijd aan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ons het die beste, en alhamdulillah, ons moet sê, ons het baie ingesit in die Perel Muslim Jamaa, en allemaal weer samen om een succes te maken.
1: Alhamdulillah, daarin ook, gaan ons voor een uitbreek, ons is nou terug.
2: Hey foodies, breakfast just got bigger and better. Head to Rocco Mama's for the classic breakfast with bottomless coffee, crispy bacon, 2 fried eggs, fresh tomato, toast and thick cut fries. And you can top it up with sausage, mushrooms and so much more. And enjoy bottomless

0: Yes, we're still coming to you live from the Dal Yusufat Stadium here in Paul Boland's 23rd Boland Summer Festival. Yeah, my guest nog steeds, the President Paul Muslim Jamaa en Bouty Richard. Bouty, ek dink, punt het ons voordat genoem, wat het baie, baie important is, of ons genoem het, die tijd wat ons nou lewe, right, is dat so important dat ons, allemaal onze differences en allemaal goed aside sit. Ons kan sien wat gebeur vandag in die hele dunia en ons is amper 2 billion Muslims, maar ons word gekikt from pillar to post, right? And the reason why, because we don't have that unity and we will have to strive for that. Alhamdulillah is very good, we must march every day, in fact, but the main thing of that march, take that message home and that wherever you're coming in your community, try to get the people together and speak to your imam, speak to the committees. We can no longer or ill afford to be disunited in our community. I think that is a start, Mouti. En ek dink, jy het gepraat van oogend daarvan, en dit is een goeie point, en dit is, ek weet jy wat ek gaan noem het, een model wat ons mense moet follow, wat jy gepraat van oogend het van, en dit is so baie important, dat within a community, en oorals in ons communities, maar they have different groups, is a reality, okay? Die wat ons basically, alhamdulillah, soveel is, na al die jare geachieve het, en so on, is dat by van ons groepies, ons werk saam, ons werk die 10 aan mekaar, okay? Even as een mens praat, hier praat van die tabligh jamaa, obviously as ons kyk, various different type of thinking, wat ons het, maar, die mens in die jamaat, soms laat vaar die, en kom, even by die samen, Boland Summer Festival, en hulle is party van hulle, help, en so on. So, die differences wat daar is, basically, die vergiet hulle, is a common cause wat allemaal saam moet werk, en op die werk ons saam, en ons allemaal daar iets, Moutie opgenoem ook, ons is de groep Riwa ook al, Gamdela, Itali, Tablieg, ons allemaal werkzaam, en dit is die recipe voor mij in de community, werkzaam for the sake of unity.
1: Ja, Talib, ik denk de belangrijke point wat je daar is, en ik denk ons die mensen wat unity gebring het in 1964, en mensen wat betrokken was daar, soos Boutalemi, Sheikh Moutie, Mr. Waie, Tamosa Patel, Maile Patel, Yusuf Morat, al die mense het gekom met een blueprint, hy het al in 1964, hulle het een constitution saamgestel vir die jamaa, vir die community van Perel, en die constitutie tot vandag toe, is nog altijd in werking. Myne changes, daar was changes, ons het al oor jare probeer, dan kan ons nie maar die constitutie verander nou nie, ons het al gesit rondom die tafel en gesê, kom ons kyk na een nieuwe constitutie, wat vir ons kan beter voor en toe vat. Maar, dit was die ons taak om die constitutie te verander, want daar was net die een nodigheid om veranderings te maak. En die constitutie het vir ons gegee, een structure wat ons nou nog op gebruik. Ons het een executive committee, ons het ons imam het is deel daarvan, ons executive committee, ons subcommittees, en oor die jare, ja, het daar veranderings geplaas gevind, dat organisaties op die been gebring, soos Riwa, Sansa wat meer sal nie sê independent geword nie, maar ons het nou een Sansaf kantoor, die so wat ons nie van tevore, ons het een welfare kantoor gehad, maar ons het alle jare, maar soos ek vanoggend ook gesê het, ons was een founder member van Sansaf.
0: Exactly.
1: Vandaag het ons een fulltime Sansaf office in die Perel. En dat is ander organisaties, maar alle jare het ons ook maar die tabligh jamaa gehad. Ons het nou nog een tabligh jamaa wat vir ons bystaan met die social aspects en die dawa week wat gedoen moet word. So ons het een blueprint hier so in die Perel en ons gebruik dit al van 1964 en alhamdulillah, ek dink die constitutie gaat nog vir jare vir ons werk. Maar ons moet ook met die veranderings en met die nieuwe dinge wat gebeur en ons moet hou by die of by hou by die soos ek gesê het, Rewalets was een organisatie wat nou ander werk doen, maar is een moslim organisatie.
0: Exactly,
1: hulle is deel van die Perel Muslim, hulle is members van die Perel Muslim Jamaa.

0: mense van uit die Kaap het nie, maar local. Jy kan sê, ons local community, Muslim en nie Muslim, ondersteun die festival. So, ja, as en vandag weer, alhamdulillah, ons kan sien, toe ons nou, ek nou hiertoe gekom het, kon ek sien, die lijne is al daar buiten van die kar, ek praat van die kar, is al daar buiten by die robot, net om in toe kom om parking hier binnen te kry. Die parking aan buiten is al vol al. So, mense moet nou kom, as hulle op pad is, hulle moet maar probeer om so gauw as moeilik hier te kom, en as hulle nog op pad, as hulle nog by die huis is, bring maar een hoed saam, en het is nogal lekker warm hier so, die son skyn een bykie hard vandag, so daar is hier een windkie of so nie, het lichte bries, maar het sal goed wees as hulle vir hulle hoekies kan koop, maar ek dink hier is stalliekies wat hoede verkoop, so as wanneer hier kom, of as ambreel moet hulle maar saambring, of lekker te stap hier so. So die atmosfeer is fantastisch, kan hoor, hoe gaan die entertainment is al aanhou, so ja, ons wacht vir die mense wat nou nog hier is, maar jy sal baie mense
1: hier
0: so wat kom om die festival te
1: geniet. Baie, heb jy soveel met die crowd by Toira?
2: Alhamdulillah, ek denk ons is richtig baie gelukkig dat ons elke jaar die record mense kan trek en die weer speel altyd saam met ons, so ons moet wel Allah bedank vir die en ek kyk nou, Talib, na al die stalletjies wat nou hier is, die wenders, die mense kom van oral vandaan, en ons moet rechtig vir die mense bedank om hier te kom, en ons maak doa dat hulle barke in hulle business
1: amen, het, amen.
2: Dat het vir hulle die moeite waard is om te kom tot hier, so, want het haal een groot task van Perel aan, ons kan concentrate op een paar stools, waar ons in die dag van die bazaar
1: ja, allemaal die stools, ja.
2: Al die stools,
1: al die stools. Nee,
2: planten, novelties, koekstool.
0: Kijk, dat was hier bazaar, als je niet een mandje gehad had, een mandje met die lekkers en die peanuts, dat je
2: ja, met die kringelpijpen om.
0: Die dop, man.
2: Yes,
0: hij,
2: ja.
0: Die twee peanuts binnen. Die was
2: die
0: beste, ja,
2: die
0: kinders
2: van
0: vandaag ken die mannetje.
2: Hij was
0: de
2: highlight van
0: die
1: bazaar,
2: de toffe
1: apple. Ja,
0: daar is
1: een bazaar,
0: zie je
1: een bazaar zonder hij bankjes. Ja, als ik met veer denk, nou, ik weet niet, kijk nou, van die Patelse kant af. Dus ik moet ik kan obviously onthouden dat hij altijd met zijn projectors gaat. Hij project is bijschop gespeeld, maar in de maar wie van die vertelt, je hebt toch van jullie kan dan weet altijd bij projecten gebruiken. Kan je onder ook dat?
2: Ik kan niet onder ook wie hij projecten
1: gebruiken. Wat van die Patel family, hè? Wat waar? Dat is misschien een beetje bezaas, man. Oké, ik is nou weer ouder als een motie.
2: Ja, ik heb nog geen talentse
1: eentje, ja. Ja, maar David, ik vond niet dat hij koos, als kennis het gewoon voor die bij, als hij is, hoe heet mijn limieten project? Maar ik weet het, het is somebody, ik kan niet denken dat Ahmed Patel, maar ik weet het, maar toen heb je iets van die project, dus wat dat speelt, ja.
2: Ik kijk nou op die boeken van die van die bazaars op die Poulang Showground. Daar sien ek, daar is Machine Games. Ja. Daar was een event geweest voor die kinders. Ek denk jy was het gehad met die rounds en ja, ja. Die goed soos dat nou hier is. Maar hy was geran as een stoel. En daar was een income vir dit. Simpel goed, het kinders trek daar so. Ek weet, Karim Morat, hy het die skeleton stand gehad, wat jy jou kop opdruk, en wat jy foute. Die was ja, goed wat ons in ons bazaar gehad het. En dan kyk jy nou vandag hier so, hier is van alles wat jy kan aandink. Dat is rechtig waar,
1: ja,
2: nee, een groot difference.
1: Ja, maar bijge natuurlijk voor ander van die bazaar af, dat bij die festival nou. Maar die andere point is dat mijn vrouw kijk moest altijd naar de weather voor die festival, 14 dagen prediction. Het was allemaal nog weather bij rein gepredikt, vrijdag en zaterdag. Dat is zo nu voor de dag, dat is prediken zo aan. Ook is quite a high percentage. En ik ben dan gaan we al het beginnen, you know, dat ons weer eens al jaar trouwens van het weer en rein gaan we dan, het is perfect weather. En wie moet je, ik weet niet, maar van mijn persoon gaan het, als ik denk aan oor, dan denk ik me altijd, Allah is een baraka, is een rahma, is een mens wat samen

0: sal. En dit kan ons sê alhamdulillah, ons week allemaal saam, dat is unity. Dit wil nie sê, ons moet dit opgenoem het, dit wil nie sê, is nie differences in die kop, en so en is, maar ons kyk soms dat die differences oor die kop, dan week ons saam gaan, en die is dat, die blessings van unity.
1: Ja, dit is so, dat is hoe ons maar altijd, al die jaren, dus maar, ons verschil met elkaar, maar ons kom weer bij elkaar en dan gaan ons maar niet weer naar weer, dus maar niet weer samen. Ons verschil en ons zeggen, nee, ga niet meer werken, maar als je lang dan zeg maar weer daar. Zo ja, ons en ons leer bij elkaar, ons leer even van elkaar zijn fouten en ons. Ik denk nou, ik het Toen we kinderen hadden, maar ons het ook nie vergeet van die ander communities. Ons het altyd maar gegee vir ander communities, gehelp oor die jare, en ek dink dit is die baraka wat ons gekreeg het, en ons was nooit in 'n kokon waar ons gesê het, nee, maar ons kyk net na ons eie nie, of net na moslims nie. Ons het vir almal gegee. En ons het maar geleer van mense soos Dalemi, Mr. Wyatt, ek praat ook van myself, wat ek ken van secretarial week, ek by Mr. Wyatt geleer.
0: Oh yes.
1: Wat ek weet van meetings chair, ek by Dalemi geleer.
0: Oh yes.
1: Dat is ons geleer, want ek het ook maar begin by die kindergarten, en toe later betrokken geraak by die executive committee van die Jama, en maar as a gewone additional member. Was nie, ek het nie maar secretary geword of chairman geword nie. Ons het begin onder en ons het geleer by die mense wat in die leierskap posisies was. En soos ek vroeger gesê het, ons het van die beste gehad, alhamdulillah.
0: Praat nou met Mr. Wyatt, nou laat my nou fondly dink aan, ja, ek dink nou baie fondly, Mr. Wyatt, in sy office, ne, het hy gesit, daar is, weet jy, moet ek aan het houden, in sy office, en hy sê dat, op die wat hy geskryf het, there's no limit that a person can do for this Jama or Islam, doesn't matter who gets the credit. Vir my was dat so, nice man, vir ons een lesson, man, doen, right, doen dinge, ek laat ons sê, maak ek sak, wie die credit krij nie, right, en die het altijd opgehammer, en vandag, ons had een lesson daarvan, van die wat die mense achterlaat blij het, right, en doen werk in jou community, alles, hoe klein, but do something, and doesn't matter who gets the credit, soos die mense wat, doen jy maar, as hulle die credit krij, fine, no problem.
2: Zolang die job gedoen wordt,
0: ja.
1: Dis
0: ja, by import, Ramse is by iets wat ons kan terugdink, ja. En ek denk soms is mense, daar is syns wat daar leemelig is, Mr. Wyatt, moet die mens soms is net dort en so, en altyd dink in en try om daarvan een lesson te vat. Soos net een example, wat een persoon ook, en ek noem een keer op die radio, okay, kom a tijd in your life, ek mean, ons allemaal was maar van jongs al involved in die jamaan. Kom een tijd, basically, wat jou kinders sê, jy moet meer tijd spelen met jou kleinkinders, kan jy so baie betrokken wees, ja? En in terms van, oké, okay, ouderdom, jy moet nou begin, soos ek sê, afpensen, en ek noem dit nogal, en toe stier een persoon vir my op die, en die persoon sê dat, jy moet nie dink daar in terms van age nie, jy moet nie dink in terms van, dis moeg nou, en jy wil nie meer, toe sê die persoon nog something nice, man, kijk, jy moet aangaan, die Jannah is die cheapie, sê die persoon, right, you must work for the Jannah, so if you feel you are tired, then you must rest, but continue, go on, don't age, is not

0: Yes, you were daddy Kevin and dank ons multi tohira as the Kevin were dank ons aan wie. Nee, so Fischer. Mense, daar buiten kan ons het op 31ste Oktober Golden Hour Lunch en soos in honor van Muta Yusuf Fischer, alhamdulillah, 31st of October, and you can also get your tickets here at the Boland Stadium, and the person to contact here, 410 per ticket is Fatima, the Golden Hour Lunch, 31st of October. Mr. President, gaat voor ons represent naar bij de Golden Hour Lunch? Mr. President,
1: wanneer is die Golden Hour Lunch?
0: Ja, en daarom sê ek, ons is nou, ons het 31ste vir Boeta Yusuf Fischer, en ek denk, u al self by betrokken gesê, sal vandag baie iets kan sê van Boeta Yusuf Fischer, okay? En daarom is 31st of October, we'll be having a Golden Hour Lunch, inshallah.
1: Inshallah. Daar was al, kijk wat ons kan doen, is een bykie, ek gaan een bykie baie besag wees die weekend, want, my ander kip wat ek draag, Talib is as a paar daar voor die election, so ek moet baie goed consider, maar inshallah ons sal kyk wat ons kan doen om haar te wees, inshallah. Dit is baie belangrik, en ek denk dat Yusuf het baie gedoen vir die radio en vir die mense van Voice of the Cape, die luisteraar.
2: Ja, as ons nou kyk na die festival, dan moet ek sê, met die eerste festival het Boeta Yusuf Fischer so baie ingezet, om mense te motivate om die festival te attend. En ek sal nie vergeet die na die thank you braai wat ons gegeer het die eerste jaar, het Boeta Yusuf die next aan op die air vir die mense vertel van die braai. En Boeta Yusuf sê, man, ons perel het vir ons een braai gegeet, met lamoene en liggies in die bome in. En ek het pudding geëet met een gouwe lepeltjie. Boeta Yusuf was so impres geweest met die braai. Alhamdulillah, Boeta Yusuf het baie gedoen vir ons, en ons is baie grateful vir ons.
1: Ja, ek onthou hoe ons Kaap toe gegaan het, wanneer ons die festival promote en maak het, en gaan ons Kaap toe, studio toe, om te gaan, Boeta Yusuf se program, om te gaan dan interview hy voor ons, en hy promote die festival saam met ons. En ek moet sê, ons het sieker gemaakt dat hy is hier so.
2: Yes.
1: In die perel,

0: was zeker gemaakt dat hij accommodation heeft voor die festival. Ik denk toen dat hij ook niet daar bij jullie gebleven is.
1: Bij Brian.
0: Bij Jozef
1: en zijn vrouw en zijn dochter. Hmm.
0: Ja.
1: Ja, die weekend het hele dagen geslapen. Ja,
0: ja.
1: Brian
0: ja.
1: En
0: Sukaina. Ja. Nee, was zeker gemaakt dat hij accommodation heeft voor die weekend.
1: Ja.
0: Zodat hij heel weekend hier in die perel kan wezen om die festival te promoten en als het gebied mensen gaan komen als hij volle vrouw om te komen.
2: Ja, dat is het. Tenminste, ik kan het plezier hebben. Dat is officieel een van de mensen. En die man van ons dat ons zijn schoenen kan volstaan. Alles kan maken bij de aanmaak voor dat is officieel. Maar ons willen ons mensen support dat die festival

0: uitverkoop gestaan. Laat die Jamal, die cooked, die Tea Garden was feitelijk uitverkoop gestaan. So, maar ons het vars stokken gekregen vanochtend. En ons het ook die mensen met die bussen is hier zo. So, is bij om te zien.
1: Ja, ik heb nog gepraat met die mensen bij die Kerry Store, die Jamaanse Store. En als je gisteren is hulle uitverkoop, maar hulle het nou weer bij stokken gekregen. So die mensen die Palms in Jamaanse Store, is iets mannen die zo in Abery stage. Wat ik eens bij zoeken met hulle, kassie dat je aangekomen is, je tijd. Alles, we gaan het wel even beginnen. Ik wil nu niet anders iets op nu, anders gaat het we gaan niks meer op en praten. En zo aan. Maar important point is, hoop inshallah, dat die voorzitter kijkt voor ons tijd gaat geven om maar over te praten.
0: Inshallah.
1: Maar voor nou, ja, los het maar eens voor de next time. Shukran bij de makassie, alles van het beste.
0: En bij je shukran dat jullie voor ons gevraagd om te wist.
1: Alhamdulillah.
0: Het is blij dat jullie was ook eens op de dag.
2: Bij je shukran aan voorzitter kijk, om dat mogelijk te maken, zo mensen overal kan luisteren wat aangaan nie, en die wat nog nie is, kom deur. Julle gaan vir julle geniet, die entertainment is goed, en ons soos ons sê, maak toe al die wendes allemaal moeite waard is, dat hulle het verparken in hulle business het, en dat die festival een groot succes dat we zien, inshallah.
1: Ja, dit was toe hier op Joseph Patel, bij Shukran bij Drama Kassie, en we gaan ons begin die werken, zoals we zei al gaan, ons allemaal week bij lekker samen in ons communities, voor die future inshallah, dat ons gaan net bij mooi samenwerken en prosper die community, en inshallah, dat is alles verlang, en voor onze nazaten, dat je example daar kan zetten van unity, alhamdulillah, dat is die ouders wat begin het bij basis als jong mensen, om die mensen bij elkaar te brengen, ons moet die legacy continue inshallah. Baie kan dien beter makasi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
1: On that note, once again back to Cape Town for air break and we'll be right back after that inshallah.
3: Attention passengers, flight VOC 913 to wonderful Indonesia is now boarding on the 13th of October 2026.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat.
5: Join the Voice of the Cape and suburban travel and tours through Jakarta, West Java, Lombok, Gili and Bali. Enjoy luxury 4- and 5-star hotels, guided tours, cultural experiences, meals, internal flights, ferries and so much more. Choose between 10 days or 18 days starting from just 37,999 rand per person sharing. Seats are limited, so call the Voice of the Cape at 021-442-3500.
3: The VOC, Wonderful Indonesia Tour. Your dream holiday is cleared for takeoff.
6: We've got what you need at Fairfield Meat Center.
7: Fairfield Meat Center, the family-owned butcher that offers you a top-class, ultra-modern butchery. Visit our online stores at www.fairfieldmeats.co.za for amazing deals and have your meat delivered straight to your door. Or visit us at 339 Fort Wecker Road, Paro, and also in the southern suburbs inside Food Lovers at the Ottery Hyper.
6: Fairfield Meat Center. Quality meats, best prices.
8: At Feed for Life, we are committed to excellent podiatry care that goes beyond. From foot pain like sore heels, flat feet, wound care, to nail conditions like ingrown toenails, toenail cutting, fungal infections, but most importantly, we specialize in diabetic foot care. We accept most medical aids, with a branch near you in Constantia, Rondebosch, Goodwood, Mitchell's Plain, Blauberg, Netcare Hospital, Belleville, Grassy Park, and Lakeside. Feed for Life, your comfort is our mission. Visit feedforlife.co.za or call us on 021-795-0012 to book your appointment.
9: Balmoral, the fresh way.
8: Eat and shop in serenity at Balmoral Battery Park. Join us for lunch. Try our famous grilled burgers, chicken, or wholesome homemade meals. Top up on your groceries, fresh produce, fresh rolls. Balmoral Battery Park, located at Battery Park Waterfront behind the City Lodge. See you there.
9: Balmoral, the fresh way.
10: Your trusted source for news, culture, and community. The Voice of the Cape, 91.3 FM.
11: Pearls of Wisdom from the Boerland.

0: Every meal comes with crispy crinkle cut fries, 3 stony onion rings, and fresh Texan slaw. Big flavor, big value, zero cutlery required. So what are you waiting for? Get your hands dirty at Rocco Mamas today. Rocco Mamas Kenwood Center. We're not normal.
1: For ik, kijk hoe lijkt die plek. Zoveel colors. Ik voel aan besakken in een sweet shop.
2: My darling, ons is hier voor paint. Niet voor een fashion show, niet? Ik zoek iets sterks, zoals bokke green. Iets wat ze van ik blijf hier.
1: Ik like hoe dat klinkt. Oké, zoals golden sunrise voor mijn kitchen. Bokke green voor de TV room. Maar als het too much like, hey, als slaap jij buiten.
3: Dulux Astro Paints. Find us in Claremont, Maitland and Deep River. Call 021-773-0733. Dulux Astro Paints. Any color you can think of.
4: Join One Up Cash and Carry for our super low prices. Omo Auto Washing Powder 4kg 140 Rand. Rainbow Chicken Breast 10kg 360 Rand. Sonnendal Yogurt 1.

0: VOC playback, because great content deserves another round.
1: Islam, de weg naar Allah.
2: Ja, welkom terug. En natuurlijk zoals gewoonlijk op het donderdag aan. Dan breng ons voor jullie naar Siege. En weer eens wil ik zeggen, bij Sukran Beter Mekassi Bota Radio de Wanzi, wat zo gereeld voor ons in gedat brengt, alhamdulillah. En nou ja, weer eens met gast bij donderdag naar Siege, Sheikh Zahir Murad. Sheikh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. En puta talib en alle luisteraars van Radio Voice of the King.
2: Zeg, weer eens bij Sukran Beter Mekassi voor de tijd. Bijbizige man, alhamdulillah.
3: Allah met de kabbal.
2: Allah natuurlijk, al die kracht en energie beginnen om die te draaien, inshallah. Hoe is niet het allemaal vandaag, nee, zeg?
3: Ja, dat is
2: het. Subhanallah. Zeg, ja, ons is alweer die, de laatste van de maand van Rabiul Awwal. En ik denk, alhamdulillah, ons kan bij je hier die man. Het is bij geleerd, alhamdulillah, en voor mij persoonlijk is het bij nice, was, dat ik nog bij experience in de Kaap, want ik heb bij tijd doorgebracht in de Kaap, is dat die hadat, die maulud, wordt bij levendig gehouden in de Kaap, Sheikh, en ik denk dat ze bij een goede sign, en ons mensen, we moeten het levendig houden en supporten, zeg.
3: Het is net zo, Tatalip, het is iets wat ons groot geworden heeft binnen de Kaap, betekent bij een van die jongspan verstaan het niet, dat is verschillende viewpoints. Moet ons het houden, het die Nabi Aslam wou het gehouden. Maar ik denk vooral voor ons wat in een niet-muslim land blijft.
2: Precies.
3: Als ons dit niet moet houden, dan ongelukkig vergiet ons kinders totaal daarvan. Zeker. Ons onthoud het als kinders die rampies.
2: Ja, ja.
3: Als ik een rampie gekregen heb, dan zit ik het in mijn surat zakkie of in mijn surat en hij blijft daar en hij reek wat hij afgeeft. Door die rampie het ik onthoud mogelijk. En snaaks genoeg nou, bij een programma wat ik gewis het, toe praat die persoon omtrent, die alima het gepraat omtrent hoe rampies part geword het van Maulid, want is niks te doen met die Maulid nie, maar sy sê die Indonesians, as hulle geëet het, een groot funksie, breide whatever, dan het die vrouwens rampies gemaakt, en hulle het gegeef aan die mense om te onthou die occasion wat het gewis het.
2: Okay, ja.
3: So het hulle het gebring na ons toe, Maulid was een speciale occasion, of is een speciale occasion, en so het rampies gehoord in die Kaap, pad van Maulid, om te onthou die occasion wat plaasgevind het. En die woord is weer erg rampies, soos ons sê, nie, is rompie. Hulle sê rompies, ja.
2: Okay.
3: Maar het is een traditie van hulle, om een occasion te onthou.
2: Ja, ja. Zeg, praat nou van rompie, ons Kaapse mense het baie ook die woorde van ander, van wikker, van jikker.
3: Jikker, ja. Bijwoorde.
2: Zeg, ja, basically, obviously, as mens kyk, ons voorvaders, iets opgenoem van Indonesië, wat nou gekom het, dan Kaap toe, en dit was necessary in een land soos ons, om die mense by mekaar te hou het, om hier die dikkers te gebring het, die maulud, en wat baie goed is, goeie iets is, om die mense by mekaar te bring, die unity te bring in ons community, sê.
3: Alhamdulillah, dat heb ik het nou gesien, by my skoonvader se masjid, Imam Hashim, toe het ek gesien, nou toe hulle nou maulud, ons eerste keer, kijk, ons as mans gaat nie na vrouwens maulud, maar daar moet ons gehelp het,

0: kosse aandra en goedes. En toe sien ek nou hoe die vrouens het hou en hoe hulle rampies nie en goedes. En het was een mooiigheid. Allemaal ons kinders, al imamse kleinkinders en moet pad gewees het. Meisjes moet geserve het, die kosse is moet gebring het. Maar dit brings dat talib sy mense by mekaar. Daar word sadaka gegeen. Die kosse is sadaka wat mense gegeen.
1: Exactly.
0: Al vir het en daar word dikker gemaakt. Allah word geontdood, daar word nasiha gegeen. Iemand wat miskien nooit so uitgekom het by een nasiha nie, het gekom by een plek wat hulle nasiha gegeen, en die kanse is dat die persoon my het verander. As ek na later gewees het, maar wat was het gewees? Het was die rampies na occasion. Was het gewees wat ek gekom, iemand my het in my samengebring het, even gesê het, kom ons gaan daar hulle gelike kos, maar dier die sadaka van kos, en het is toelaatbaar in Islam, om vir mense te trek, om vir hulle nasiha te gee, al moet het kos wees, ek gaan vir jou kos gee, maar ek gaan net vir die kos gee, en jou nasiha saam met het gee. Ons weet nie wanneer Allah die persoon sy hart laat verander nie. So as ons praat, daar was een hadith, of is een hadith wat die Nabi alayhi salatu wa salam een dag ingekom het, by die masjid, en hy het gesin, al die sahaba sit daar so, en hy vraag vir hulle, hoekom sit julle hier so? Toe sê hulle, hulle sit hier so, om vir Allah te ontdou, om te ontdou dat Allah vir hulle remind vir Allah, dat Allah vir hulle gestuur het, vir u profeet van Allah, na ons toe, as die boodskapper van Allah. En toe sê die Nabi Aslam vir hulle, is die enigste rede, toe sê hulle, die enigste rede, as jy nog gerede nie, toe sê die Nabi Aslam, ek vraag het aan julle, want die malaik Jibreel het nou na my gekom en gesê, Allah is so lief vir die aksie van julle, dat Allah spog by die malaika omtrent het. So, dis precies wat Maulids gebeur. Allah sy naam word hoog gemaakt. Daar word zeker een riwayat gelees, dier die komst van ons Nabi Aslam, sy geboorte, wat hy deurgegaan het, wat was Korais, wie was Korais, allemaal hier die riwayat is daar so om te praat van die biography van ons Nabi Aslam, die nasiha is omtrent die biography van ons Nabi alayhi salatu wassalam, en soos ek sê, dan might wees iemand wat gekom het, dier die kos, dier die rampies, wat even, maar die nasiha het Allah vir hom hidayah gebring om sy hart te verander. So, ons moet nooit dat die type van iets weggaan, neemt dat dan nie.
1: Subhanallah, ik agree 100% met zich. En ik wil het zich opnoemen, nou, als hem is nou, ik weet, ik heb nou experience, dat is nou laatst donderdag aan. En toen was ik nog in buiten daarna, Gadada in Boston. Ik weet of ze zegt wie wat Boston is hier.
0: En die kaap?
1: Ja.
0: Ik weet Boston, Boston en Joburg. Die Boston en
1: die kaap. Ja, ja. En het is precies wat ik gezegd het donderdag aan. Die mensen daar in Boston. Yes. Toen zei ik, bij die radio, als ik nog zei, ik ga naar Boston toe. Ja. Zei dat Joburg en zo. maar zeg, oké, als mensen nou kijken, alhamdulillah, oorie, leek afgelopen paar jaar, denk ik niet bij, lang niet. Yes. Het bij van ons mensen, van die southern suburbs, afgemoven naar die northern suburbs.
0: Yes.
1: En bij young professionals, move moest nou daaraan.
0: Yeah.
1: Nou, Boston is een area, als we nou kijken naar panorama, en Plattekloof, en Boston, daar is een area bij elkaar, Boston.
0: Okay.
1: En, wat, obviously, als toe ik nou daar in Boston kom bij de gedat, toe zal er ons nou hoor, in die area, omtrent bij elke hoek is daar een kerk.
0: Okay.
1: En als ons natuurlijk, als we sê, a previously advantage area wat mensen gebleid het, en wat gebeur is, daar trek baie jong professionals in die area in, en wat vir hulle nou by mekaar gebring het na area, is hulle te gekool nou en gedat, die donderdag aan.
0: Yes.
1: En ek was daar gewees, en ek was pleasantly surprised om te sien hoe in die area, in so'n area, die moslims by mekaar gekom het in die area, om Islam, so sê, visible te maak in die area, because wij nou die kinders gaan opgroei, en obviously ons kyk hier in environment wat daar is, en so aan, en hier probeer, hier gedat, kom hulle by mekaar, en daar plan, en dan sê, maar oké, fijn, ons moet nou werk, ons gaat om een committee stig, en so aan, zodat ons iets kan beginnen in die area, wat dan nog nooit, iets soos, sal begin nou eerst met de madrasa sê, en dan sal daar gaan, inshallah, en Allah in the future, soek hulle grond daar in die area nou vir een masjid. Nou wat ek probeer sê is dat, is die iets wat hulle by mekaar brengt, so die gedat in die maul het, en dat die riwayat ook aangebad het, en is so mooi gewees.
0: Ek kan nog recall dat Talib het, Mona Abdul Khalik, is nou ons senior, maar Mona was gewees die advisor vir die madrasas. So Mona het deegekom, by keer, eens dat ons sit ek en Mona aan praat, en ons het gegaan na Groenewil. Ons het een intention gehad, Groenewilse madrasa moet opkom na die Perelse madrasa, dat die kinders kan saam groot woon. Maar toe ons een vergadering het

0: VOC playback, because great content deserves another round.
1: Islam, de weg naar Allah.
2: Ja, welkom terug. Zeg ja, in dieste sê ook wil opnoem, because wij ons praat ook oor die communities en hoe een mens kan, ons sê het ook op en genoem van, dat hem sy presence aan moet hou, so, by goeie punt en zo.
3: Ja.
2: So, toe denk ek nou in die, by die Boston, die area nou.
3: Yes.
2: En toe denk ek, ons, ek sê altijd, there is no regional boundaries in Islam.
3: Taman.
2: So, whatever ons kan assist, moet ons assist.
3: Taman.
2: Hier is een groepie mense wat nou begin het in die area.
3: Yes.
2: En ons weet, hoe important is het vir die jong mense om op te groen in die area, om Islamic presence te zeggen, op een woning van groen in die
3: yes.
2: presence.
3: Yes.
2: En hierdie mense, die groepie mense daar, bij elkaar gekomen en zei, oké, fijn, die next step, laat ons madrassen en kijk wat ze laag gaan. Ja. En als we nou kijken aan het pad nou van de northern suburbs, dat is Durbanville.
3: Yes.
2: En dan gaan we nou, ik is blij om nou te zeggen dat ik nog gehoord het, oké, dat is bij support geweest van die family naar Durbanville, wat ook daar kan blij. En ik is nou, zoals ze bij blij om te zeggen dat hulle lang gesikkel, jaren gesikkel het,
3: maar
2: het me alle joma gehou in een hole daar in Durbanville. Oh, yes. En alhamdulillah, hulle het nou recht gekry op die grond, hulle gaan bou en so aan. So, wat ek probeer sê vir ons mense, as mense ons mense hoor, van die northern suburbs, vooral Boston, dat is dat wil, support daar die mense, wat even mense kan doen, support om die reality te maak, die salag aan, as die masjidje.
3: Definitief. Terwijl heb ons jalpie net die mense van Boston, die area nie, maar ons jalpie next generation.
2: Oh, yes.
3: Die mense probeer om te prepare vir die next generation wat gaan kom.
2: Ja.
3: Min as ons moet ding in die perel, hoe hangie

0: VOC playback, because great content deserves another round.
1: Islam, de weg naar Allah.
2: Ja, welkom terug en nog steeds ons nasiege van die donderdag aan en ons geëerde Sheikh Zahir Murad. Tafadal, Sheikh.
3: Geliefde broers en susters en luisteraars van Voice of the Cape, soos ons gesê het, ons berei ons voor vir een dag. Maar wat is daar die een dag nooit aanbreek nie? Ons aanvaar dat môre aan ons behoort, maar môre was nog nooit aan ons beloof nie. Allah subhanahu wa ta'ala sê, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوت. Geen siel weet wat het môre sal verdien nie. Geen siel weet wat hy môre sal verdien nie. En geen siel weet in watte land hy sal sterf nie. Ons maak planne vir 10 jaar van nou af. Maar Allah het dalk geskryf

بالعالمين. Say an hala, O Muhammad, waarlijk, my salah, my offering, my leven en my dood behoort aan Allah, die Heer van die werelde. Kijk naar die woord mahyaya, my leven. My leven behoort aan Allah. Om te leef betekent dus niet om plezier na te jagen. Om te leven betekent om die doel te vervul waarvoor Allah ons geskep het. Geliefde luisteraars, soms denk ons aanbidding is net om salat te maken. En net om te poasa. En net om Koran te bacha. En net om zikr te maken. Maar jouw familie kan ook aanbidding word. Wanneer jij werk om een halal inkomsten voor jouw familie te voorzien, is dit een aanbidding. Wanneer jij samen met jouw kinder zit en hulle die Koran leer, dit is ook een aanbidding. Wanneer jy jou vrou of man, jou echtgenoot, laat glimlach, dit is ook een aanbidding. Wanneer jy jou bejaarde ouders help, dit is ook een aanbidding. Wanneer jy een siek familie bezoek, dit is ook aanbidding. Wanneer jy iemand vergewe, dit is ook aanbidding. Wanneer jy twee moslims met mekaar versoen, dit is ook aanbidding. Wanneer jy jou familie uitneem en kwaliteit tyd saam met hulle saambring en deurbring met die bedoeling om die familie bond te versterk, kan dit ook aanbidding en 'n bron van beloning vir jou wees by Allah subhanahu wa ta'ala. Ons profeet sallallahu alayhi wa sallam het gesê, Khairukum, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahlihi. Die beste van julle is die een wat die beste teenoor sy familie is. En ek, sê die profeet sallallahu alayhi wa sallam, is die beste van julle teenoor my familie. Geliefste luisteraars, moenie vreemdelinge word wat onder dieselfde dak woon nie. Moenie toelaat dat jou vrou iemand word wat jy slegs herken wanneer die rekeninge moet betaal word nie. Moenie toelaat dat jou man iemand word wat jy herken net wanneer verantwoordelikhede moet plaasvind. Moenie toelaat dat jou kinders groot word en jou bankkaart ken beter dan wat hulle jou hart ken nie. Sit die selfoon neer. Kyk hulle in hulle oë. Vra aan hulle, hoe was jou dag? En luister, werklik luister na hulle. Want eendag sal jy wens, jy kon daar die stemme nog in jou huis hoor. Ouers, kyk na julle kinders. Kyk werklik na hulle. Die kind wat vandag 5 jaar oud is, sal voor jy jou oë uitvee, 15 wees. En die tiener wat 15 is, sal eendag 25 wees. En die klein dogtertjie wat jou hand vasgehou het, sal eendag in haar man se huis stap. En die klein seentjie wat langs jou gesit het, sal eendag self 'n vader wees. En ons vra, waar het die tyd gegaan? Dit het verby gegaan terwyl jy besig was. Besig met werk. Besig om op jou foon te skrol. Besig om boodskappe te antwoord. Besig om geld by mekaar te maak. Besig om vergaderings by te woon. Besig om probleme uit te sorteer. Besig om te beplan vir die toekoms. Besig om die toekoms dop te hou, terwyl die toekoms reg voor jou oë groot word. Broers en susters, geliefde luisteraars, moenie die hede mis,
terwijl jouw toekomst.

0: VOC playback, because great content deserves another round.
1: Islam, de weg naar Allah.
2: Ja, welkom terug. Nou ja, weer een sukkel en buiten elkaar sê, we gaan al alleen. Ik kan zo bij je oor dat sê nog gepraat, bij je leren van, en sukkel en bij reminders. Ik moet net noem wat sê nog opgenoem het, en weer eens, een mens kan nie genoeg praat, dat sê nog gepraat van die ouders specifiek nie. Okay. En ek krijg bije boodskappe en regarding, as ek nou kom by ouders, en as hartseer dat ek sê noem het vandag, dat moet by ouders natuurlik complain oor kinders nee. Vandag. Nee. Van daar die kinders vandag, wat in die een persoon het my persoonlik gesê, dat een keer dat ek kom, toe huil die moeder, toe sê die moeder, hy kan my kinders net hoor, die van die ouders, en so, want so ons weet, as baie ouders, so dis, wat baie disappointed was, oor kinders, as wel disappoint, maar sê genoeg vanaan, baie important points opgenoem, en ek hoop en vertrouw ons kinders, daar buiten kan, gaan hoor, die wat sê genoeg vanaan ook gesê, specifiek, ek wil graag oor anders gepraat, maar ons tijd is verstreken, maar net specifiek oor die ouders, en sê, een mens kan maar hoe oud raak, yes. En ek sal clearly onthou, een dag een groep van mannen sit by mekaar, sê oor 60, toe weet jy wat gekom het, dat die persoon sê, die persoon, ek wens dat my ma kan nou hier gewees het. En die persoon is al klaar oor die 60, ja. En dat is hoe sê nog gesê, die verlang net, ja. En so aan. So kinders daar buitenkant, die wat nog ouwe is, is wat deur sê nog genoem, eers die kleinste woord nie, en ons weet vandag, sê, unfortunately, het ding is hoe verander, dat kinders meer as die oef sê, ja, en so aan. So wat die kinders daar buitenkant is, hulle moet baie oor dink, en so sê van aangesê, dat hulle moet luister af wat, en aanvaard wat sê van aangepraat, en uit dat daar prikt is het, as hulle soveer hulle ouders kom, sê dat jy een paar punte opgenoem, hoe my ouders gelukkig, dan maak jy happy tou, so wat sê opgenoem van aan, dink aan oor, en practice die, en draad het uit in die les, teenoor jylle ouwers, sê.
3: Ja, dat hulle, om jou kinders mooi groot te maak. Een man kom, en sê, ja, Rasulallah,

0: Allah heeft van mij. En dan het Nabi al-Sam zegt, Allah heeft jou drie dochters vergenet. Hmm. En zij brengen hulle mooi op. En zij leven hulle mooi akhlaak. En zij leven mooi met hulle. En zij trouwen hulle mooi af. Dan is er niks reward voor jou behalve die Jannah. Toen zie je een man staan op een sahabi, zei, ja Rasulullah, Allah heeft jou twee kinders vergenet. Dan heb je dochters, Nabi al-Sam zegt, even twee dochters. Hmm. En stel, ja, Rasulullah, Allah heeft jou één dochter vergenet. Nabi al-Sam zegt, even is Allah heeft jou één dochter. Die Nabi al-Sam, als weet die hadith refer naar dochters toe. Hmm. Maar die Nabi al-Sam leert voor ons leven mooi met hulle. Hmm. Die Nabi al-Sam zegt niet voor ons leven mooi met hulle net, omdat hulle ons kinders is niet. Is voor jouzelf. Voor jouzelf. Is hij mooi met hulle lieve. Ons het gegaan naar mijn vrouw zijn mami toe. Bij die hospitaal. Toen leef mami nou in die kooi daar. Maar die kleinkinderste. Ons het ook gezien. Het die mensen hebben allemaal toegelaten. Die kleinkinderste staan die hele kooi rondom me. En ze kan zien. Ik zeg mami, ik kan niet meer ziekie. Zij zei. Maar ik zie van allemaal van hulle. Maar hoe kom met hulle allemaal gekomen? Want ze het mooi gezien. Lieve mooi met hulle. Mijn dochter. Ik ga Kaap toe om te gaan khutba bij die masjid. Zij zei bij mij, tik voor mij op mijn schouder terwijl ze rijden. Zij zei, Abi, drop me bij mama. Hmm. I said, you're not going with me to the mosque? No, I want to go see mama. Hoekom zal ze wel gaan naar mama? Because mama is treating you nice. Het is voor onszelf. Nou lees zij ziek daar. Elke een van die kinders het amin gezet, hulle doa man. Een man het van my een slag gesê, en ek sal het nooit vergeet nie. Hy sê van my, sêg, ek het net twee kinders. Hmm. Zij weet je hoe fortunate het is zij met zeven kinders. Mm. Toen zei ik op mijn onkel, toen zei wie zijn hè? Als die twee kinders decide dat we liever mij door aanmaken, denk ik niemand om mij door aan te maken. Mm. Maar als twee van jou decide dat we liever door aanmaken, is er nog vijf wat vroeger gaan door aanmaken. Ja, en dan zei ze vijf niet, hij is tien handen wat opstik voor jou. Subhanallah. Mm. Zo ons dan niet, wat gaat het van mij spiritually benefit? Mm. Ons denk misschien financially gaan het niet. Mm. Maar ik was ook mens. Ik was ook mens. Mm. Ik had ook met die zeven kinders gedacht. Ja, Allah. Die zijn niet makkelijk niet. Maar vandaag is hulle allemaal groot. En hulle werk zelf. En hulle verdien. Ik kon nooit gedinget. Ik zei altijd, ik kon nooit gedinget. Mijn kinders gaan van mij een dag aantrekken. Hulle trek van mij behoorlijk aan.
1: Alhamdulillah.
0: Hulle zal zien. Dat heb ik gekoopt. Dat is van Abi. En dan denk ik mezelf, ja Allah. Mijn hele leven was gebeis om. Hoe ga ik mijn kinders zorgen? Maar ik heb nooit gedinget van mezelf. Dat aan de dag kom. Wat hulle van jou gaat aantrekken. Wat hulle naar jou gaan kijken. Maar het was besef niet hoe belangrijk het is. Om mooi met hulle te leven. Om mooi met jou ouders te leven. Nie. Van hulle gaan vir jou los die mooi woord, wat vir jou a peace of mind gaan gee, as hulle nie meer daar is nie. Mm. En morgen leer ek, en hy moet ek bondou, die wiel gaan draai, ek gaan morgen oud wees. Mm. Het ek lelijk gelewe met my kinders en my ouders? Mm. Ongelukkig, ek het vir hulle geleer om lelijk te wees. Mm. Ongelukkig, die majority van tyd, dan gaat hy kinders nou weer lelijk wees saam met my. Mm. So het is eindelijk, as is vir ons eie voordeel, as ons mooi liewe saam met hulle, mooi met ons ouders liewe, en mooi met ons kinders liewe op dit.
1: Jy sê ons, maak by doa vir alles begin, om my moeder wat in die hospitaal is, gesond het word, Shifai Kamila, te begin, amin, Allahumma, amin, Sheikh. En nou ja, sê sy laaste program vanavond voor Sheikh. Ons allemaal, yes, like that. Nu heb je een betere plek om daar te gaan. Ja, yes, Makamadina is zoals de wens voor zich. Alle salama travel, amen, alle gezondheid op die trip, amen, alle energie op die trip om jullie mooie wereldkroon uit te dragen.
0: Amen, dat heb ik zoeken. Dat heb ik me reminded. Die hart klopt nou al vandaag.
1: Ja,
0: zo na de tijd komt zo vandaag er klopt je hart. Maar ons wil vragen, die luisteraars, die 22 van september zal ik en mijn vrouw onze spiritual workers, zoals al mensen wegvat. Omra, alhamdulillah, ik denk ik is zo gelukkig dat ik samen met mijn vrouw kan gaan, dat ze samen gaan. Mm. En mensen zal altijd voor ons zien, veel en nooit zo naar elkaar die. Zo Allah weet hoe graag ons samen met elkaar wil wees, en hoe samen elkaar met travel. Mm. En ons bedankt voor Fahmi de Toit, wat voor ons altijd stier samen. En ons gaat mensen vat, makka toe. Zo ons vraag voor die mensen, voor die luisteraars, dat enig iets wat ons gedoen het, weten of onweten, dan vraag ons maaf. Ons vraag voor hulle om voor ons te vergeven. Ons vraag voor Allah om voor ons te vergeven. Ons vraag voor hulle om dua te maken voor Allah voor ons, onze kracht en onze gezondheid vergen. Dat ons ibadah en ons duty uitdra. Tien oor die gasten van Allah. Want ons gaan om te kijken naar die gasten van Allah. Dat ons kan uitdra daar die duty. En dat Allah mag aanvaar van ons. Dat ons gezond gaan en gezond terugkeer naar onze families toe. En ons vraag voor hulle om te doen die dua dat Allah ons families moet bewaar. Die kante inshallah.
1: Ja, hierin zoeken we beter. Maar ik kan ze zeggen, alles van die beste. Oh, en alles begint nooit helemaal met die kracht en gezondheid te beginnen.

0: VOC playback, because great content deserves another round.
1: Islam, de weg naar Allah.
2: Ja, welkom terug en weer eens bij Shukran Bajra Makassi Dava, zegt Zahir. So we gaan allemaal, ik kan zo bij je leren daarvan en ik denk bij je important is dat wat Sheikh opgenoemd het vandaan is dat er een hele paar punten, maar één iets dat wat voor mij bij je geraakt het is en dat is wat zo bij in onze communities gebeurt of ons, obviously, als mis jonkers en stellen mis altijd in, zeg één dag. En dat het mij nogal laat denken, toen zich nog praat, is dat de mensen altijd één dag of je stelt altijd iets uit. En ik onthou specifiek die tijd als jong kerel wat ik gaan gadget, toen was mijn mama bij je, zoals ze zei, in de fashion zal me zeggen dat jonge mensen gaan gadget. Nee? En dan zal je vrienden voor jou zeggen, man, ik zal één dag gaan gadget, dus ik dacht als ik oud is. En dat is, als ik nou terugdenk, is dat amper of een mens garantie heeft dat je in de gaan oud raakt. En obviously, als een mens nou, die is daar, kijk, compeer nou met een destijds als jong kerels of anders tien, zo is het. Als een mens nou specifiek kijkt in de jaar 2026, van, oh, kan een mens zien dat zo bij je van ons destijds, ik noem het altijd, die. Maar het was normaal geweest als mensen die doen ja verlaat 60, 70, 80. Maar nou in deze afgelopen paar, zeker 10 jaar, horen mensen bij van ons jongere mensen van 20, 30, 40, die doen ja verlaat. Met andere woorden, dat is nou meer garantie dat je gaan oud raken. Zo ik denk, dat is van die boodschappen.

van die missies wat zich voor ons vandaan gegeven het, dat de mens niet moet uitstellen. Nie. Ons kan niet garanderen dat we nog een dag gaan leven. Zo, so, ik denk dat het bij important lesson voor ons en dat we niks moet uitstellen terwijl ons nog die kracht gezond in ons leven moet ons uitdraaien waarvoor alles begaan wordt en of ons gesteerd naar de dunia. Want weet mis, die reden komt alles begaan wordt en gesteerd naar de dunia toe. En wat zich opgenoemd is dat een mens, zoals ons geleerde mensen, maar altijd zeggen, Rabbana atina fi dunia. En dat je kan het beste van de dunia, natuurlijk in het beste van de akhira kan de mens. Dat wil niet zeggen om je afsnijden van de dunia. Zo zeg je dat. Ja, je kan hard werken, als niks verkeerd, maar hard werken om bijgeld te maken enzovoort. Het is maar net die lessen van wat zich probeert te zeggen. Is, moet niet laten hier iets van jou weghouden van jouw duty waarvoor alles begint. En naar die dunia veel gestieren. Ik denk dat is bij je belangrijke punt. En dat is, je kan genieten het beste van de dunia, het beste van de akhira. Maar onthou, moet niet vergeten ons, die reason hoekom ons op die dunia is nie, ons moet daar die iets te vervul. Dan net om af te eindigen, dan die belangrijkste is dat, als we eens kijken nou aan specifiek, praat over die ouders, en zeggen we al 400 jaar over die maand, ook ons elke week over die ouders, en zeggen weer in vandaan gepraat daarover, en van ons jong mensen wat daar beter kan, is zich het gepraat over, obviously, en het gebeurt zo bij ons communities, waar kinders bij ongehoorzaam tegen oor hulle ouders is. Want ons krijgt bij van daar die boodschappen, wat ons krijgt op ons programma, wat ouders ze zeggen dat hulle voel nie happy dat die kinders vir so treat nie, en zeg het vandaan, even een woord opgenoemd, nie, als je klein woord als oefening, maar is dit sê nie, maar bij van ons ouders sê, hoe het kinders vandaag bij je, zoals ze talen geeft in de oors en zovoort. So, van die kinders wat daar beter kan is, onthouden het bij important wat zich ook vanavond voor ons genoemd, dat je respecteer je oors, doen zo goed, zoveel goed als moeilijk voor je oors, moet nooit. Ik zeg altijd dat je oors tranen stort, dat je oors tranen stort, omdat het groot is, oors blij over hoe mooi je voor de treed samen te leven. Dat is een groot dag. Je moet niet laten de tranen stort omdat hulle niet happy is met jou en dat hij veel zeer maakt. Nee. Ik denk dat is bij important. En ze weer eens zeggen dat de mens kan bij je praten worden wat zich vandaan voor ons geleerd zijn. En alles we gaan wat voor ons vergun. Inshallah dat die iets wat zich opgenomen heeft, dat ons daar ooit zal te vakken, zal wat denken en zal uitdragen aan ons leven. Inshallah. Zo ja, ons maakt door aan voor alles begaan. Om te beginnen, ons mensen, wat niet het beste van gezondheid is, nu mag ons begaan door ons. Voor ons mensen, Shivai Kamila, beginnen. Ons dan gaan Sheikh Zarin zijn moeder daar. Voor alles begaan door om voor de Sheikh zijn moeder, Shivai Kamila, te beginnen. Amin, allemaal amin, ja Rab. Ons dank ook aan jullie perel, aan ons geliefde broer Hadji Ghalib Hendricks. Alles begaan door ook voor Hadji Ghalib, compleet Shivai, beginnen. Amin, allemaal amin, ja Rab. En ons mens wat de dunia verlaat het, ons maakt doa, we als ons begaan, wat de grand oude disease, dat de highest place in Jannah. Jannah tofie doos, amin, allahumma amin, ya Rab, sabar in the hearts of the family. So for myself, Talib Samai, Ikram Fakir in our Paul studio, and the Raja Devaja in our Cape Town studio, via Manila, Jumma Mubarak, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good evening.